U hoorde de delen 21 tot en met 40 uit de Johannespassie uit 1724 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor, het Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs, met als solisten Werner Gura als de evangelist, tenor, Benno Schachtner, countertenor, Sun Heim, sopraan, de tenor Sebastian Kohlheb en de bas Johannes Weisser in de Christuspartij. Ook weer een zorgvuldig detail is dat Jacobs deze grandioze uitvoering aanvult met het beginkoor en de aria's uit de Johannespassie versie 2. En die is uit 1725. Die eerste was, zoals gezegd, uit 1724. Bach heeft toen ingrijpende veranderingen aangebracht en we vermoeden onder druk van wat John Elliott Gardiner zo mooi de kerkpolitie noemt. De stadsraad die zich ook inhoudelijk met de theologie en de muziek bemoeide. U hoort als slot het Lutherkoraal Christe du Lam Gottes. Dat is het Lutherse Agnus Dei in het Duits. Dat verving dus in 1725 het koraal Lass dein Lieb Engelen. Wij horen graag uw commentaar. Bach, apenstaart, concertzender.nl.

U hoorde een aanvulling op de cd van de versie van de Johannespassie van 1725 door René Jacobs en zijn mensen. U hoorde Christe du Lam Gottes. En dan sluit u hier deze week Geen Dag Zonder Bach af. En dat doen we eigenlijk voor enige tijd, want we komen pas terug na een zomerreces. Natuurlijk zijn er in de zomer ook nog uitzendingen, maar pas op de 22e augustus komen we terug. Dat ook in verband met het festival Oude Muziek over de Venetiaanse muziek. We mogen u misschien nog even opwijzen op Café Zimmerman dat we regelmatig organiseren. En dat doen we ook op zaterdagmiddag 2 juli. Om 16:30 komt u een kwartiertje eerder als u wilt zijn. En dat is in het muzieklokaal in Utrecht, Bemuurde Weert, OZ13. En dan kunt u cellosuites van Bach horen, live gespeeld. In levende lijven is er dan de cellist Joachim Eilander. Nogmaals, 2 juli, zaterdagmiddag om 16:30 in de Bemuurde Weert. Daar is dat muzieklokaal. Wel, tot zover Geen Dag Zonder Bach. Een programma van Govert Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. En zoals gezegd, we blijven er wel komen nog deze zomermaanden. Maar we zijn weer met nieuwe programma's op 22 augustus. Nou, prettig weekend en een mooie zomer.

Maandagmiddag 1 uur, geen dag zonder Bach, tenminste op de werkdagen en op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. We bereiden ons voor op het nieuwe festival Oude Muziek. Dat is dit jaar gewijd aan Venetië en zijn muziek, onder de naam La Serenissima, de sereenste, de volmaaktste. Xavier van Damme heeft met zijn mensen weer een kwalitatief hoogstandje geleverd van wereldniveau. Een geweldig programma, dat Festival Oude Muziek, geweldig programma met vele toppers. Er is geen mondiaal festival Oude Muziek wat hieraan kan tippen. Ook door zijn zijpaden, fringeconcerten en wetenschappelijke momenten. Deze week kijken we wat Bach met de Italianen deed. Of beter gezegd, wat deden de Italianen met Bach? Nou, zeer veel. Bach is eigenlijk ondenkbaar zonder Italië en zeker ook Venetië. Wim Vaas heeft, na zijn prachtige boek over Bach en de dans, nu weer een uitstekend boek over Bach en de Italiaanse muziek geschreven, met veel wetenswaardigheden en details. En portretten van al die grote meesters uit dat zonnige land, het land van de muziek. In zijn gymnasiumtijd aan de koorschool in Lüneburg kon de jonge Johann Sebastian al veel Italiaanse muziek bestuderen. De polyfonisten, schrijvers der meerstemmige muziek, de Gabrielis, Palestrina, de organisten zoals Frescobaldi. Als Bach wat ouder is, dan komt Corelli naar voren, de Romein die min of meer de leraar van Vivaldi was. Eerst nu het beroemde kerstconcert van Corelli. Bach had hem zeer hoog, bewerkt ook stukken van hem. Het laatste deel van het concert is de beroemde pastorale in mooie, herderlijke 12/8 maat, die Bach ook zo vaak gebruikte. Wiegende muziek, echt kerstmuziek. Net zoals in de Sinfonia van het Weihnachtsoratorium.

U hoorde ter opening van dit programma van Arcangelo Corelli het Concerto Grosso in G klein opus 6 nummer 8, ook zeer bekend als het kerstconcert. En de uitvoering berustte bij The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het model van het Concerto Grosso werd dus door deze Corelli ontwikkeld. Snel, langzaam, snel, met virtuose passages van de hoge strijkers. Bach en Händel ten voorbeeld. Händel, die lang in Italië was, nam dat model mee naar Engeland. En Bach gebruikte het prachtig in zijn derde Brandenburgsconcert. De nummers 2, 4, 5 en 6 hebben ook een Italiaanse allure, maar velen denken op het eerste gehoor dat het derde Brandenburgsconcert echt van een Italiaan is. Zo Italiaans klinkt het ook. Maar alles is doorwrochter, dieper, meer lagiger, meer stemmiger. Geen stem speelt hetzelfde. Spannende muziek.

Het Brandenburgs Concert nummer 3 in G groot, BWV 1048 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het ensemble Florilegium. Ook Vivaldi's kerkmuziek werd niet gedrukt, net zoals die van Bach. Door de populariteit van Bach's Matthäuspassie ging men op zoek naar zijn kerkmuziek, de cantates, en werd er vanaf 1850 ieder jaar veel gedrukt. Vivaldi's kerkmuziek werd echter pas in de jaren 50 van de vorige eeuw in Turijn herontdekt. Zijn heerlijk Gloria, zijn prachtige Stabat Mater en Nisi Dominus behoren nu tot de zeer geliefde stukken van het vaste repertoire. Minder bekend is zijn Magnificat. Een kleine kans dat Bach het ooit hoorde of zag, maar het is niet wezensvreemd aan zijn Magnificat.

Dit was het concerto voor vier klavercimbals, BWV 1065, naar Antonio Vivaldi concerto voor vier violen, RV 580, in de uitvoering van The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En tot slot die feestelijke trompetten die bij Vivaldi de sfeer van kerst oproepen en bij Bach een grote rol spelen in zijn orkestsuites en solo in het Tweede Brandenburgs Concert. En natuurlijk ook in het Weihnachtsoratorium, de Hohe Messe en het Magnificat, alsmede vele cantates. Tot het einde van de tijd daarom een dubbel trompetconcert van Vivaldi, ongeveer in 1720 geschreven.

U hoorde Antonio Vivaldi's Concerto voor twee trompetten, geschreven omstreeks 1720, in een uitvoering van de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach op de concertzender Goedemiddag. We zijn er werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Helemaal passend in deze Italiaanse week is een solistenportret van Cecilia Bernardini met vioolconcerten van Bach. Die concerten zijn zo Italiaans als het maar kan. Ze moeten vederlicht en zwierig gespeeld worden zonder oppervlakkig te worden. En dat kan Cecilia Bernardini. Niet lang geleden kwam haar eerste cd uit. Hoog geprezen in de pers. Een feest. Ook zij komt ook weer uit zo'n muzikale familie. Haar vader, Alfredo Bernardini, is een vermaard barokhoboïst. Voor we aan de biografie van Cecilia zelf beginnen, horen we hen samen, dus vader en dochter, in dat heerlijke dubbelconcert voor viool en hobo.

U hoorde het dubbelconcert BWV 1060, uitgevoerd door Alfredo Bernardini, hobo, en Cecilia Bernardini, barokviool, samen met het Danidian Concert onder leiding van John Batt. Cecilia Bernardini, in Nederland geboren, begon met vioolspelen toen ze 7 jaar oud was en had toen les van Julia Veerling. Op haar 12e werd ze toegelaten tot de jong talentenklas van het Conservatorium van Amsterdam en daar kreeg ze les van Jan Repko en later bij achtereenvolgens Vesco Ashkenazi en Ilja Gloebert. Ze kreeg beurzen voor diverse cursussen en masterclasses en had zo onder andere les van Herman Krebbers, van Theo Olof, van Rainer Koestmaul en van Philippe Graffin. In 1998 kreeg Bernardini een uitnodiging om les te krijgen van Isaac Stern. Bernardini sloot haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam cum laude af. En tegelijkertijd werd, mede door lessen van Rachel Podger en Lucie van Daal, haar belangstelling voor de historische uitvoeringspraktijk gewekt. Ze geeft veelvuldig solo-recitals en concerten. Daarnaast is ze actief als concertmeester en is ze de violiste van het Serafin-trio, dat werken uit de klassieke en romantische periode speelt, zoals strijktrio's van Beethoven. Als barokvioliste leidt ze ensembles als het Dunedin Concert, het ensemble Zefiro en de King's Concert. Cecilia bespeelt een viool gebouwd door Santo Serafin in Venetië in 1750. Haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds en ze werd als eerste Nederlander toegelaten tot de Jumpstart Foundation, van wie ze een barokviool van Camillus Camilli uit 1743 in bruikleen heeft.

Cecilia Bernardini, barokviool, speelde samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd het vioolconcert BWV 1042. En dan nu toch het meest geliefde dubbelconcert van Johann Sebastian Bach, het beroemde dubbelvioolconcert. Velen leerden het kennen door Theo Olof en Herman Krebbers. Het wordt tegenwoordig veel sneller gespeeld. Bernardini speelt het hier heel sierlijk. Licht, zonder te haasten. Galant, want dat moet het zijn. Niet zwaar aangezet of drooghouterig. De uiterste tot nu toe. En toch echt heel Italiaans.

U hoorde Dietrich Fischer Disco in Amore Traditore BWV 203 met Edith Piek Axenfeld klavercimbel en Irmgard Poppen cello. En tot zover Geen dag zonder Bach, de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur werkdagelijks het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. We hebben deze week een Italiaanse week. Een Italiaanse week met veel Vivaldi, maar vandaag nu Pergolesi. Kopiëren is kapieren, zo begon Bach ook in zijn jonge jaren. Johann Christoph, de oudere broer, waar hij als puber bij moest wonen, die verbood hem zelfs muziek over te schrijven en borg die achter slot en grendel op. Sebastian vertelde dat op latere leeftijd aan zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach en vertelde dat hij met zijn dunne jongensvingertjes door het traliewerk wist te komen en de muziek toch 's nachts overschreef. Het vertelt iets over de onverzettelijke en leergierige jonge Bach en over een, ja, wellicht jaloerse broer. Of ging het om de copyright van werken van Pachelbel, diens leraar? Maar Bach bleef zijn leven kopiëren, veel eigen werk, maar ook van anderen als hij dat goed vond. En hij vond zichzelf nooit te oud om te leren, ook niet als hij 51 is. Dan komt in 1736 Pergolesi's meesterwerk het Stabat Mater in druk en maakt dat een zegentocht over Europa tot in Engeland. Vivaldi's geestelijke muziek was dus nog amper gedrukt, maar in 1736 overkwam Pergolesi dat wel. Pergolesi moeten we heel duidelijk in Napels plaatsen. Eigenlijk dé operastad in Italië, met Venetië als goede tweede. Porpora en Alessandro Scarlatti, de vader van clavecinist Domenico, waren daar de grote voorgangers van Pergolesi. Die overigens al enkele dagen na de uitvoering ervan in de Goede Week in Napels stierf. Misschien hadden zijn nazaten een goede handelsgeest. Maar wat kon Bach daarmee? Het beeld van de lijdende moeder gods was apocrief en alleen populair in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zet er dus een heel andere tekst onder. Hij parodieert, om het met dat vervelende woord te zeggen, en niet zomaar een tekst, maar die van Psalm 51, het Miserere, waarin David tot diep berouw komt nadat hij de man van Bathsheba had laten ombrengen ten einde haar in bed te krijgen. Qua affect, qua gevoel, paste dat goed. En zo hebben we een mooi en uniek Bach-Pergolesi-werk. Bach kon het niet laten dat te verbeteren. Verbesserd in bas, zei hij. De altviool speelt bij Pergolesi nog gewoon met de basso continuo mee. Bach geeft hem nu een eigen, spannende partij. Het resultaat biedt nog verbluffender muziek dan het origineel.

tilge höchster meine Sünde, Psalm 51, naar het Stabat Mater van Pergolesi. Werd uitgevoerd door Marion Strijk, sopraan, Sietse Buwalda, tenor en het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leusink. Dan nu nog als besluit van deze Italiaanse week twee van die heerlijke door Bach bewerkte Vivaldi-concertjes, nu op orgel in plaats van op klavercimbel. In de orgelklank herkennen we de originele vioolconcerten iets beter dan met klavercimbel.

door de sopraan Hanna Blazikova, de altus Damien Guillon, Thomas Hobbs tenor en Peter Kooi bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. In deze, laten we hem zo maar noemen deze week, in deze Peter Kooi week gaan we vandaag verder met de leraar van Peter Kooi, Max van Egmond. Hij sprak in zijn zorgvuldige Duits het Laudatio uit. Deze bescheiden zanger, een van de dragers van de authentieke Bach-aanpak, hij is de bas van Arnoncourt en van Gustav Leonhard, was natuurlijk een voortreffelijke leraar. Hij was niet zozeer pedagogisch zeer bekwaam, maar ook zeer deskundig in de barok. Hij zong ook de Winterreise van Schubert. Maar velen zullen hem toch nog kennen van zijn Christusrollen en de basaria's uit de Matthäus en uit de Johannespassies. Max van Egmond begon als nieuwslezer bij de NOS, zou je nu zeggen. Maar dat heette toen Radio Nieuwsdienst ANP. Ja, in feite dus een beetje een collega van mij, mag ik wel zeggen. Maar Max van Egmond, een bijzondere man. We laten nu van hem horen de prachtige baskantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56. Dirigent is Frans Bruggen. En Lucie van Dalen is de concertmeester van het ensemble, waar later het orkest van de 18e eeuw uit zou ontstaan. De opname is van 1977. Let op hoe aan het eind van de eerste aria de prachtige getoonzette woorden klinken. Daar leek ik den Kummer auf einmal ins Grab. Daar wischt mir die Tränen der Heiland selbst ab. Ja, die komen weer cyclisch terug aan het eind vlak voor het slotkoor.

Ich will den Kreuzstab gerne tragen. BWV 56. U hoorde de bas Max van Egmond met een barokensemble onder leiding van Frans Bruggen. Ja, uiteindelijk is dinsdag, de dag van vandaag, eigenlijk in dit programma tegenwoordig de toetsendag. Maar daarin kunnen we voorzien omdat de zwager van Peter Kooi niemand minder is dan Jan Jansen, de vader van Janine. Jan Jansen is een uitnemend organist. Ja, zijn familie bestaat uit allemaal uitnemende muzici. Zijn vrouw Christine, zoon David en natuurlijk de superstar Janine Jansen. 25 jaar was Jan Jansen organist van de Domkerk in Utrecht. Op 28 juli 2015, de sterfdag van Johann Sebastian Bach, speelde hij nog de Goldberg-variaties op het orgel van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij hem vaker kunnen horen. We gaan hem nu horen in het ontzagwekkende compendium voor orgel dat Bach heeft uitgegeven als Klavierübung 3. Het vierde deel zijn dus die Goldberg-variaties, oorspronkelijk voor klavercimbal. En deze Übung nummer 3 staat bekend als de grote orgelmis, omdat het allerlei theologische noties in zich bergt.

Herwie du Wild, zo chic de smid mir voor de derde zaterdag na Epifanie. Is dat 23 januari 1724 gecomponeerd. BWV 73, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Geen dag zonder Bach was dit voor vandaag. Op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. 1 uur, geen dag zonder Bach. Ook vandaag, op deze werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. De Oostenrijkse alt Margot Oetzinger, oud-leerling en nu de partner van Peter Kooi, de hele week hebben we het al over hem, is in Nederland nog te weinig bekend, al heeft ze hier al wel gezongen. Zij zingt vaak op de prachtige opnames van de Bach-stiftung St. Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz, St. Gallen in Zwitserland. En we hebben haar in een prachtige Matthäus-passie, die bij ons hoog ogen gooide in de verkiezing van Bach-CD van het jaar. U hoort haar nu in de wonderschone altaria's Nun ist mein Jesus hin, Erbarme dich, Erbarme es Gott en Können Tränen meiner Wangen.

Dat was de alt Margot Oetzinger met de Bach-stiftung St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz met mooie delen uit de Matthäus-passie. Janine Jansen met haar vader Jan Jansen horen we nu in de prachtige vioolsonate in C klein. Wat een muziekfamilie toch. Het lijken wel de Bachjes van toentertijd. Die trouwden ook altijd weer met muzikale vrouwen.

U hoorde twee familieleden van Bas Peter Kooi, Janine en vader Jan Jansen, in de vioolsonate in C-klein BWV 1017. Tot slot het prachtige motet Jesu meine Freude door Peter Kooi's eigen ensemble Sette Voci.

0: 1 uur, goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Deze week een aantal dagen, geen dag zonder Govert-Jan Bach. Onze samensteller, programmamaker van deze werkdagelijkse uitzending.
1: Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen dag zonder Bach. En ik ben vandaag uw presentator, Govert-Jan Bach, normaal de samensteller. En deze week is een bijzondere week. En we zijn heel blij dat u gaat luisteren. Week 80 zijn we. En in die week 80 vindt aan het eind van de week de 400ste aflevering plaats van Geen dag zonder Bach. Nou, dat vinden wij weer een mijlpaal. En op die aanstaande vrijdag, die 400ste aflevering, zal onze technicus Hans Meerman geïnterviewd worden door Joop van Zijl, onze presentator. En hij zal een beetje uit de doeken doen wat er allemaal komt kijken bij het monteren van zo'n heel ingewikkelde, complexe programmasamenstelling als Geen dag zonder Bach. En nogmaals, in een kleine 4 jaar hebben we met ons hele team, Irene Stolp, Benno Wormgoor, Joop van Zijl, Hans Meerman en ik dus, een reeks afleveringen gemaakt over Bach en de hele familie Bach, leraren, leerlingen, soms ook tijdgenoten. Ja, die toch wel een mooi moment is geworden in de geschiedenis van de Concertzender. We zijn natuurlijk de Concertzender heel erg dankbaar dat wij deze mogelijkheid hebben gekregen. En voor de Concertzender was het ook heel spannend, want dit was een van de eerste horizontale uitzendingen. Dat wil zeggen dat dus iedere dag, werkdag, op dezelfde tijd het programma wordt uitgezonden. Dat is dan via de kabel. Er zijn natuurlijk inmiddels heel veel mensen die gewoon, als ze eenmaal thuis zijn of waar ze ook zijn, ook op vakantie of in het buitenland, waar we ook buitenlandse luisteraars, het gewoon opzoeken via het internet, want alles komt na uitzending op het internet. Maar het idee is toch dat iedere werkdag van 1 tot 2 Bach te horen is in al zijn variaties. Goed, de komende 4 afleveringen zal ik een beetje vertellen over mijn route met Bach. De kleine Bach met de grote Bach. Ook omdat een aantal mensen mij gevraagd hebben van, nou ja, hoe dat nou zit met die Bach in mijn leven. En dat is een verhaal waar ik graag over vertel. En we gaan ook veel muziek luisteren, want de Concertzender is primair veel muziek. En ook Concertzender muziek die een beetje verdwijnt in op de Radio 4 en andere zenders. Neem nou gamelan muziek. Nou, dat kan binnen bestek van de Concertzender. Oude muziek, heel moderne muziek. Jazz, veel wereldmuziek. En ook muziek van Bach, die misschien niet zo bekend is of niet zo makkelijk is om te beluisteren. Dat kan allemaal ook binnen ons programma. Goed, mijn route met Bach, ik ga wat laten horen. Het kunnen niet allemaal mijn selecties, mijn beste stukken zijn. Eigenlijk zeg ik altijd, wat ik van Bach hoor, dat vind ik het mooiste. Dus ik ga dus niet een top 10 maken of een top 50 of wat dan ook. Dat gaat niet. Maar het gaat erom welke plaats Bach nou in mijn leven heeft ingenomen. Hoewel ik familie ben en Bach heet dus, is het toch niet zo vanzelfsprekend gegaan. Het is een beetje dubbel allemaal. Mijn vader, dat was een echte empirist, een technische man. Luchtvaartpionier in Nederland, een van de eerste luchtvaartpioniers. En die heeft daar een grote carrière in gemaakt. Hij is uiteindelijk, hij was oorlogsheld en na de oorlog werd hij generaal luchtmacht, directeur KLM. Hield erg van muziek, heeft ook als kind cello moeten spelen. Hij vond dat niet leuk. En was zeker muzikaal en hield vooral van Beethoven. Maar Bach, kerk, daar moest hij allemaal niets van hebben. Hij vond het zelfs kolder. De Matthäus Passion van die kolder, daar moest je toch vooral niet naartoe gaan. Dus van hem heb ik die liefde voor Bach niet zo meegekregen. Hij was uitgesproken atheïst. Hij zei altijd met een ontzettend leuk grapje, de muzikale potentie bij de Bach is uitgeput, maar ik heb het air van Bach. Nou, dat is best wel een grappige opmerking. En toch speelt die Bach in mijn leven een heel eigen rol. Want hoewel dat dus thuis niet gebezigd werd, nog veel gespeeld, nog gezongen, nog dat we naar de Matthäus gingen, is een van mijn oudste herinneringen überhaupt, is dat ik als 7 of 8-jarige ongeveer, ik heb het kunnen berekenen, een sterke emotionele ervaring heb gehad met de Matthäus Passion. Het was Palmzondag, zo'n frisse dag in het voorjaar. Waarschijnlijk 1954, 1955. Ik weet dat nog, omdat mijn vader ieder jaar een andere auto kocht. Hij was een beetje verslaafd aan auto's. En ik weet nog welke auto dat was. Dat was een Buick Roadmaster uit 1953. En nog met een speldje Een speeltje dus op de voorruit voor de liefhebber. En hij was hemelsblauw, een beetje blauw metallic. En dat weet ik nog zo goed, omdat binnen op de console was de speaker. Niet aan de zijkant of zo, was één speaker. En daar kwam op die ochtend, het was 12 uur. En we gingen met de familie gingen we wandelen in de duinen bij de La Van Poot in Den Haag. Dan ging de radio was aan. En wat kwam er natuurlijk op Palm Zondag, weet ik nu. De Matthäus Passion uit het Concertgebouw, de AVRO. En dat beginkoor dat kwam. En ik hoorde die muziek. En ik was helemaal perplex. Ik werd helemaal in die speaker, ik zie het nog zo voor me, gezogen. En toen kwam ik aan. En toen was het beginkoor zo'n beetje, ja, halverwege of 3/4. En toen wou ik niet uit de auto. Dus mijn eerste herinnering met muziek, met Bach, is ook conflictueus. Want ik wou niet uit die auto. En mijn familie ging wandelen. Ik moest natuurlijk mee. Nou ja, ik kan het ook nog als het ware nog horen. En ik heb het uitgezocht. Het was de uitvoering natuurlijk met Eduard van Beinum. De grote, grote, bijzonder voortreffelijke dirigent van het Concertgebouworkest na de oorlog, na Mengelberg. Dat gaan we ook nu laten horen, dat beginkoor, want daar is gelukkig een opname van uit 1956 met Toonkes Amsterdam, het KCO. En 2 jaar daarna overlijdt deze grote, bescheiden Eduard van Beinum al. Het beginkoor, Matthäus Passion, 1956, Concertgebouw Amsterdam.

U hoorde het beginkoor van de Matthäus Passion, uitgevoerd door Eduard van Beijnen als dirigent met het Tonkenskoor Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat heette toen nog niet koninklijk, maar we noemen het nu maar het KCO, in 1956. Eduard van Beijnen was eigenlijk een hele mooie dirigent na de pathetische Willem Mengelberg, die natuurlijk die Matthäus Passion als een soort van geparfumeerde Wagner uitvoerde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de duur van dit beginkoor met Van Beijnen, dan zitten we op 7 minuten 46. Mengelberg gebruikt er 11 minuten voor, dat is heel wat langer. Eigenlijk was Van Beijnen al een moderne, frisse dirigent. En na Van Beijnen kwam Eugen Jochum, die heeft heel wat jaren de Matthäus uitgevoerd. En dat was al wel toch weer een minuut langer. Dus met Van Beijnen hebben we toch ook een man die het niet zocht in hele grote, zware aanzetten, maar in pure muziek. En dat is wel interessant. Daarom maak ik even een sprong, dat past wel in dit programma. Omdat in 2003, dat is niet zo lang geleden, kwam eigenlijk de eerste opname uit van de Matthäus Passion met een enkelvoudige bezetting. Met andere woorden, 8+1. 8 zangers, 8 concertisten, eigenlijk solozangers. 2 keer sopraan, alt, tenor, bas, dat is 8. En nog eentje erbij voor het zogenaamde jongenskoor. Het jongenskoor is ook een uitvinding van onze meneer Mengelberg. Ja, meneer Mengelberg, ja, die heeft natuurlijk grote dingen gedaan. Die heeft het concertgebouw zeker groot gemaakt. Maar ik krijg ook wel eens de indruk dat hij het narcisme heeft uitgevonden. Het is een prachtig boek van Erik Menkes. Het gaat over Diepenbrock, tijdgenoot. En daar komt Mengelberg niet al te best vanaf. Goed, we gaan nu luisteren naar een uitvoering in 2003 opgenomen. Onder leiding van Paul McCreesh, de Engelse dirigent en ook echt onderzoeker. En die heeft gehuldigd de opvatting van een aantal Bach-kenners van deze tijd, dat de Matthäus Passion door een klein solistenkwartet, 2 keer 8 octet, werd uitgevoerd, niet door meer. Het is een enorme strijd tussen de Bach-kenners en de Bach-dirigenten. En het grappige is dat eigenlijk die dirigenten die een groter koor hebben, natuurlijk allemaal zeggen dat het door een koor moet. En dat die dirigenten die met solisten werken, zeggen allemaal dat het met solisten moet. Ik denk zelf dat de waarheid er een beetje tussenin ligt. Bach had echt te weinig goede zangers voor zijn moeilijke muziek. Maar het kan toch best zijn dat die zang van die solisten, die concertisten, toch een beetje werd opgevuld door die zogenaamde repianisten, die dan gewoon meekeken op het plat wat de solozangers zongen. En dan heb je toch gauw over 2 keer 8 is 16 en misschien wel nog wel meer. Er zijn absoluut veel cantaten geweest die maar door 4 stemmen zijn uitgevoerd. Dat weten we omdat er partijen voor repianisten apart worden benoemd door Bach. Maar hij wou zelf, en daarom mag je Bach met 3 of 4 stemmen bezettingen per stem uitvoeren. Dus 3 of 4 sopranen, alten, tenoren, bassen. Dat vond hij het beste. Maar hij had het niet. Hij had niet de kwaliteit zangers die hij nodig had. Daar heeft hij in een brandbrief in 1730 echt over geklaagd. Dus helaas is waarschijnlijk de praktijk geweest dat het klein was bezet. Goed, we gaan nu luisteren naar hetzelfde beginkoor. In 6 minuten gaat het dan met prachtige stemmen. Neem maar Deborah York, Magdalena Kochena die schitterend zingt. Onze beroemde nu Mark Padmore en James Chilchrist, inmiddels ook benoemd. Peter Harvey, de Bach-bas tot het moment. Stephen Lokes, die je ook vaker hoort. En dat onder leiding van Paul McCreesh.

Je luistert in deze uitzending over op weg met Bach. Bach, de kleine Bach met de grote Bach. Naar een uitvoering met vocalistenbezet van het beginkoor van de Matthäus Passion. 8 zangers plus 1 die voor de sopraanpartij van de Cantus Firmus, van het koraal zorgt. En dat is natuurlijk in de tijd van Bach ook speciaal geweest, want alle stemmen waren jongens of oude jongens met de baard in de keel die de mannenpartij zochten. Dus het jongenskoor, dat was gewoon het uitgangspunt. Maar die 1 of 2 sopraantjes die dat koraal zongen, die stonden dus ook hoog in het zwaluwnest van die kerk. Ik ben net weer in Leipzig geweest. En dan kan je zien waar dat zwaluwnest was. En dat gaf natuurlijk toch een heel bijzonder effect, ook door die ongelooflijk heldere sopraan. De eerste Matthäus Passion van Bach in 1727 was er niet eens een stem. Toen deed gewoon het orgel dat koraal. De mensen kenden die koralen gewoon uit hun hoofd en zongen dat inwendig allemaal mee. En zijn uiteindelijke versie, 1736, zoals wij die kennen van de Matthäus Passion, is dat bezet met de tekst. En ja, hoeveel stemmen Bach daarvoor gebruikt heeft? Wel een paar. En daar kon hij de jongetjes voor gebruiken die verder niks konden. Die gewoon te slecht waren. Die noemde hij zelfs het Ausschuss, het uitschot. Zo slecht waren ze. Maar die mocht het koraal wel zingen. Goed, dus deze uitvoering van McCreesh met de Gabrielli Players als orkest is even mijn lievelingsuitvoering. Ik vind dat die mensen zo goed zingen en zo overtuigend. Dat pakt me zo bij de keel. Toen die uitkwam is hij echt verguisd in Nederland. Door iemand als Leo Boudewijn, zo'n kenner die dat echt helemaal niet vond kunnen. Maar dat is op basis van wat je gewend bent, wat je thuis hebt gehoord, de traditie. Maar je moet Bach de kans geven om te kijken hoe het geklonken zou kunnen hebben in die tijd. Nou, dat is nu alweer normaal. En er is alweer een Matthäus Passion bekomst op de manier van Mengelberg. Een lekker grote bezetting met 450-500 deelnemers van het koor, koorleden. Nou ja, dan verdwijnt Bach toch wel een beetje in de soep. Goed, die discussie die laat ik verder voor wat het is. U kunt zelf ook heel erg goed die uitvoeringen vergelijken nu. Matthäus Passion kwam dus vroeg in mijn leven, maar dat zette het niet echt door. Omdat Bach bij ons toch niet veel langskwam. De muziekkant heb ik veel meer van mijn moeder meegekregen. Überhaupt de kunstkant, want mijn moeder, Cornelia Adriaan Bach-Deinem, kwam uit de concertgebouwwereld. Haar familie was overal in Nederland directeur van allerlei concertgebouwen. Het Odeon in Zwolle, KNW in Den Haag, de Vereniging in Nijmegen, de Schouwburg Concertgebouw in Haarlem. Dat was als het ware een specialiteit van die familie geworden. Ze is zelf ook nog directrice van de, directeur zeg je tegenwoordig, van de Schouwburg in Haarlem geweest voor de oorlog. En ze is opgegroeid als kind in de woning van de directeur in het Concertgebouw in Haarlem. Nu is dat foyer geworden. Als kind heb ik tot mijn 11e in Den Haag gewoond. En daar was dus mijn oom Martijn, die was directeur van KNW. En wij konden er altijd naartoe, hij had een eigen loge. Dus dat was wel ontzettend luxe en geriefelijk. En ik wou er heel graag naartoe. En daar heb ik van alles gehoord. De Snip en Snap Revue, tot en met heel veel Willem van Otterlo, tot en met Herbert van Karajan. En ook heel veel opera's heb ik daar gezien. En ik denk toch dat mij dat enorm beïnvloed heeft. Voor al die prachtige concerten met Willem van Otterlo, met het residentieorkest. Dat was in die tijd het beste orkest van Nederland. Vaak ook nog met uitleg van hem, met grote solisten. Ik kan het allemaal nog haast voor me zien en horen. Ja, dus zo is die muziek toch eigenlijk via mijn moeders kant toch wel in mijn leven gekomen. En ik was er gek op. Ja, muziek was voor mij dus al heel vroeg heel belangrijk. En we hadden zo'n pick-up meubel. Dan kon je de klep van de radio open doen, dan kon je dan een plaat opzetten. En dat pick-up meubels, dat stond op een zwart tafeltje. Een beetje laag tafeltje. En dan ging ik als kind van 8 of 9 wel eens achter zitten. En deed ik net alsof ik piano speelde op dat zwarte stuk. Maar was bij ons in de familie was het echt geen mogelijkheid dat iemand dacht dat je daar ook je vak van kon maken, muzikus te worden. Dus dat was gewoon niet bespreekbaar. Maar goed, er was een verhaal, en ik moet het maar aannemen, want ik heb het niet zelf verzonnen, dat ik ook dus voor mijn 10e al het verschil tussen Bach en Händel kon horen. Tja, ik weet het niet of ik dat echt kon, maar ik heb het niet verzonnen. Vandaar dat we nu eens even gaan luisteren naar een prachtig stuk van Händel, die toch in Nederland altijd een beetje op de tweede plaats komt. Maar als je dit stuk hoort,

U hoorde van Händel het prachtige lied. Ja, toch, het is een opera aria. Ombra mai fu. Uit de opera Tsertje. En het is een prachtig lied. En waar gaat het over? Over een boom. En een boom die in het hete Italië met zijn loof en zijn bladeren beschutting geeft tegen de zon. Hoe kom je erop? Het is een prachtig lied. En u heeft het misschien al gehoord. Gezongen door onze Aafje Heynes, de alt uit Krommenie, die bescheiden vrouw. En dat brengt mij weer bij een wat recentere herinnering. Omdat ik als student, als werkstudent, betrokken ik met mijn toenmalige vrouw, de kosterij van de Westerkerk, waar we een soort van bijbaantje hadden. Het was geen fulltime-baan, maar we hadden wel die prachtige woning. Hij is er nog, daar op de hoek, op de Westermarkt. Dus in de, zeg maar, de oksel van de Westerkerk naast de toren. Prachtig huis uit eind 18e eeuw. En daar, ja, in die Westerkerk hadden we natuurlijk toch wel veel te doen. Ik kwam ook amper aan studeren toe. Want er was heel veel muziek. En wie kwam daar ook langs voor alle oratoria? Aafje Heynes. En die mensen ontvingen wij dan in een mooie kamer die in de kosterij was. En we gaven koffie, en ze moesten naar het toilet. En ze hadden de zenuwen. En er ging iets mis met kleding. Kwam aan de veiligheidsbelt. En het was ontzettend leuk om met al die muzici contact te hebben. Simon C. Jansen, Max van Egmond. Ze kwamen er allemaal langs. En die Aafje Heynes, ja, dat weet ik nog. Dat was een schat. Echt een dame zonder kapsones. En met haar kwam altijd mee zeker een meester Dolk. Dat was haar man. En dat was echt zoals een advocaat op die tijd er ook uitzag. Hij had altijd een grapje van, ik ben van Dolk en Verburg, advocaten. En waarom is het nou niet eerst Verburg? Want die was er eerder mee dan ik. Omdat Verburg altijd zei, ik wil geen Dolk in mijn rug. Nou ja, dat onthoud je dan. Bovendien was deze meneer Dolk ook wel vaak bezig met, wat reclame te maken voor zijn vrouw, Aafje Heynes. Want dan belde hij een of andere oratoriumvereniging in het land. En zei, mijn vrouw kan waarschijnlijk toch niet zingen op die dag die je wou. Oh, zei ze dan. Maar we hadden haar toch niet uitgenodigd. Oh, maar dat kan nog wel. Nou ja, dus hij arrangeerde wel het een en ander. Maar Aafje Heynes heeft er natuurlijk verder niets mee te maken. Die stond er volledig boven. Goed, we gaan terug naar toen ik 11 was, nog in Den Haag. Ja, mijn muzikaliteit werd niet erg ontwikkeld. Met wat moeite kreeg ik een signaaltrompet. Ja, dat was ook iets militairs, hè? Een trompet zonder tussennoten, alleen maar de natuurtonen. Want mijn vader was ook iemand als generaal die taptoes en zo prachtig vond. En moest ook naartoe in Delft. Het was altijd heel koud in de zomer. En ik had in ieder geval een instrumentje en dat vond ik toch wel leuk. Ja, met mijn eigen kinderen heb ik dat wel anders gedaan. Want die hebben alle mogelijkheid gehad om hun muzikaliteit goed te kunnen ontwikkelen. En zoals je misschien weet, een Bach trouwt altijd met een muzikale vrouw. En de moeder van mijn kinderen is een zeer muzikale vrouw. En zo kwam het dat op een gegeven moment mijn drie kinderen, alle drie, met elkaar een trio vormden. Het Bach-trio, dat mochten ze ook zo noemen. En die traden op allerlei plekjes. Onder andere op 30 april in het Vondelpark, waar natuurlijk alle kinderen muziek maakten. En nou, er is een keer geweest dat ze daar echt honderden guldens ophaalden. Want dat was natuurlijk toch wel heel leuk. Daar in het Vondelpark, een mooie dag, vaak waaide de muziek weg. En dan moesten wij natuurlijk als ouders daar weer wat aan doen. Maar het kon ook heel leuk. En wat speelden ze dan? Nou, dat was niet slecht. Bijvoorbeeld dit stuk van Vivaldi uit zijn Opus 3, nummer 8. We gaan het nu horen.

Dat was van Vivaldi het concert voor streekorkest opus 3, nummer 8, de Estro Armonico. Gespeeld door de Academy of Ancient Music, onder van Christopher Hogwood. Gespeeld met mijn drie kinderen, twee op viool, de twee dochters op viool en de zoon Jascha op cello. En het is wel leuk om te weten dat uiteindelijk mijn twee oudste kinderen niet met muziek zijn doorgegaan. Mijn zoon Jascha heeft dan wel een jaar conservatorium gedaan, cello, bij Aris Koeren, maar kreeg toen last van zijn arm, kreeg een tennisarm. Dat is helaas naar afgelopen, maar hij heeft zich gerevancheerd door een hele goede zeiler te worden. Hij is kortom ook zelfs wereldkampioen in zijn zeilklasse geworden. Maar hij heeft zijn cello nooit verkocht, heeft hij nog steeds, en hij speelt er nog wel eens op. Maar op een van die dagen dat dus de kinderen en ook later de jongste Naomi in het Vondelpark speelde, is ook Naomi toen ontdekt door zo'n pedagoog. Die zei, jij moet wel iets beter les hebben, want die houding. En die heeft haar als het ware toen meegenomen naar het klasje Jong Talent. En ja, wie zat er al in het klasje Jong Talent? Natuurlijk Janine Jansen, ietsje ouder dan mijn dochter. En toen zei Naomi al, toen ze iedere week als kindje naar het concert moest, oh, die Janine, die is echt goed. Ik doe mijn best, maar Janine is goed. Ja, dus bij mijn kinderen is het anders gegaan. En mijn jongste dochter is beroeps geworden. Eerst violist bij het residentieorkest. En heeft nu ook in het afgelopen jaar een jeugdorkest opgericht. Jonge Strijkers Amsterdam. Met enorm veel succes. Ze hebben de Amsterdamse Muziekprijs gewonnen. En ze hebben opgetreden in het Robeco-concert van Erik Scherder, de professor. Die zat over breide muziek in het concertgebouw. Ja, dat is wel even scoren. Als je daar als vader ook bij bent. Terug even dus naar mijn ouders. Ja, mijn vader was erg van Beethoven. En daar hield het wel een beetje bij op. Mijn moeder was meer romantica. Die hield heel erg van Dvorak en van Tchaikovsky. En het celloconcert van Dvorak en het vioolconcert vond ze mooi. Maar één stuk van Bach, dat was toch wel geliefd. Dat was het dubbel vioolconcert. Dat is ook wel eens langsgekomen hier via Joop van Zijl. En dat was toch wel een tophit in die tijd. En altijd gespeeld door die twee grootheden, Herman Krebbers en Theo Olof. Wij gaan het nu luisteren.

U hoorde tot slot van deze uitzending Op weg naar de 400ste uitzending Op reis met Bach, de kleine Bach met de grote Bach. En tot slot hoorde u het dubbelvioolconcert van Bach met Theo Olof en Herman Krebbers. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: 1 uur, goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Deze week een aantal dagen geen dag zonder Govert-Jan Bach. Onze samensteller, programmamaker van deze werkdagelijkse uitzending.
1: U luistert naar een bijzondere Bachweek, omdat wij de 80ste week geen dag zonder Bach hebben. Die zal resulteren en uitmonden in de vrijdag met de 400ste uitzending met een interview door Joop van Zijl van onze technicus Hans Meerman. De dag daarvoor ga ik een beetje door mijn route met de grote Bach. Hoe het Bach in mijn leven is gekomen en hoe dat allemaal een beetje zit. Want iedereen vraagt er altijd maar naar. Ja, er was bij ons thuis dus niet echt besef dat wij familie waren. Dat is ook pas later goed uitgezocht. Mijn vader wist dat waarschijnlijk wel. Die zei dus altijd, ja, de muzikale potentie is uitgeput, maar ik heb het air van Bach. Maar hij wou dat ook niet echt weten. Dat is allemaal een beetje dubbel. Dus ja, Bach was bij ons niet echt aanwezig in het huis. Maar goed, wel dus het dubbelvioolconcert van Bach. Het dubbelvioolconcert met die grote strijkers van toen. Theo Olof en Herman Krebbers. Ze hebben nog samen in het Concertgebouworkest gezeten. Als dubbel concertmeester eigenlijk. Ja, die speelde dan ook solo. Theo Olof in de Kunstmaand, de solostukken van Bach. Ja, dat waren mensen die Bach lieten horen. Veel meer was er toch nog niet. Ook leuk om nu in deze uitzending te laten horen is dat na 60 jaar, na die Theo Olof en Herman Krebbers, zo'n vioolconcert toch wel heel erg anders wordt gespeeld. Met alle onderzoek, met alle ontwikkelingen, op zoek naar de originele instrumenten, naar de boeken die geschreven zijn over hoe je dat moet spelen, komt daar nu toch hele andere, ja, veel meer Italiaanse muziek uit. Niet meer met die romantische touch, zoals Krebbers en Olof, dat ook prachtig, hoor, prachtig deed je. Ja, het is transparante, lichte, dansende muziek. En van die vioolconcert van Bach komen eigenlijk ieder jaar weer nieuwe uitgaven. Het gaat me door met al die Bach-cd's, wel 5 per maand. En ieder jaar wel weer een paar vioolconcerten. Kort gelezen uitgekomen van onze eigen Cecilia Bernardini. Ja, de dochter van de barokhoboïst Alfredo Bernardini. Een prachtige plaat, cd met de vioolconcert van Bach. Bij haar orkest, dat is het orkest van de Dunedins, van de voortreffelijke John Budd, ook nog professor in Cambridge, groot kenner van de filosofie van de barok, groot man. Hij is de man die ideeën aanbrengt voor John Elliot Gardiner, die er allemaal heel lekker over schrijft. Maar John Budd is echt het denkraam, de genius, maar een zeer goede instrumentalist ook, klavicinist, en ook met dat heerlijke orkest. En hoe Italiaans en speels en heerlijk Cecilia Bernardini dat dubbelvioolconcert speelt met Hugh Daniel.

U hoorde het dubbelvioolconcert van Bach in D-klein, net wel D-klein, 1000, BBV 1043 door Cecilia Bernardini, concertmeester van het Dunedin Orkest en Hugh Daniel, onder leiding van John Budd. Nou, dat is de eigentijdse uitvoering van Bach, dat prachtige, geweldig concert met dat enorm mooie middendeel, wat in voor veel mensen toch wel het allermooiste van Bach is ooit geschreven. Helle Hazen vond dat het gesprek van de ziel met God. Nou, dat vind ik niet zo gek. Terug naar mijn 11e jaar. Wij waren inmiddels naar het Haarlemse verhuisd. En ja, daar was dus het concertgebouw van waar mijn moeder was opgegroeid. En daar was ook weer een andere oom, weer directeur. Zo ging dat steeds in die familie. En ja, toen ging mijn moeder voor de eerste keer met mij, zonder mijn vader dus, naar de Matthäus Passion. En we gingen op het balkon zitten, want dan konden we ook makkelijk weg. Ik ben alleen maar bij het eerste deel geweest. En daarvan vertelde mijn moeder, ik kan het me echt niet meer herinneren, wel iets, want ik daar zat, maar niet hoe ik toen was, dat ik zat te trillen en te schokken van de muziek. Tja, nou ja, als dat zo is, waarom zou ze het verzinnen? Dan betekent wel dat ik ja, toch heel lichamelijk haast werd aangegrepen door deze muziek, dat het me heel veel deed. Ik kan me vooral herinneren dat ik sommige stukken wel erg lang vond duren. Van die, ja, die recitatieven en sommige arias kwam geen einde aan. Nou ja, maar goed, waarschijnlijk was het toch weer het beginkoor wat mij zo bij de lurven pakte. Het was natuurlijk toch wel heerlijk daar in Haarlem dat we niet alleen het concertgebouw konden wanneer we wilden, maar ook naar de Schouwburg. En daar in die Schouwburg heb ik ook heel veel toneel gezien. Nederlandse komedie, Hollandse komedie. Ook heel veel opera's, heel veel opera's. En ik was gek op de opera van Verdi. Vond ik heerlijk. En ik ging daar steeds meer van houden. En opera's die dan niet in dat toch kleine, redelijk kleine theater, Stad Schouwburg en Haarlem konden, zoals de Aida, ja, daar ging dan voor naar Bioscoop Roxy in Amsterdam in Kalverstraat. En dan, ja, dan was de Aida op de film. Ja, dat was ook, vond ik prachtig. Roxy was nog een bioscoop met een achter alle stoelen zat een afspraak. Er werd dan gerookt. En dan werd zondagochtend om 11 uur werd er een operafilm gedraaid. Op vakantie gingen we vaak naar het La Maggiore. En als jongetje van die leeftijd, 10, 11, hoorde ik daar op een van de terrassen, in een mooie stad is dat, aan het water, een tenor zingen. Echt zo'n mooie Italiaanse tenor met O Sole Mio en Arrivederci Roma. Dat was echt mijn held. Ik vond dat zo prachtig. Ik was helemaal geboeid. Ik wou er eigenlijk de hele dag wel zitten. Maar ja, we moesten weer terug en naar ons appartement, et cetera. Maar dat, toen werd het liefde voor de opera eigenlijk al een beetje geboren. Eenmaal in Haarlem werd een signaaltrompet ingewisseld voor een echte trompet. Dat is me dan toch wel gelukt. En ik kreeg goed les bij Nico Hogewerf, de zoon van de Hogewerf van het Muziekinstituut. Hogewerf was een begrip in Haarlem, in de Wilhelminalaan. En ik speelde heerlijk Glenn Miller, jazz en ja, toch tot en met trompetconcert van Haydn. Dat heb ik nog eens gespeeld in de kleine zaal van het Concertgebouw in Haarlem. Ja, was heerlijk. Ik vond het niet makkelijk trompet, maar ik vond het een ontzettend leuk en prettig instrument. Dat lag me ook goed. Ik werd 12 en ik ging naar een school waar de muziek heel hoog in het vaandel stond. Het Stedelijk Gymnasium. Daar hadden we het orkest Linos, onder leiding van meneer Biele. Dat was een uitstekend orkest met een ja, grote traditie. Later is er nog iemand uit voortgekomen als Ed Spanjaard. Ja, die was iets jonger, zat per klasse onder mij. Het was echt een muziekschool. Vera Betts kwam er ook vaak spelen. Nou ja, het was ontzettend leuk. En in die tijd, zo ja, beginnende puberteit, ontwikkelde ik heel erg mijn belangstelling voor muziek, heel breed. En ik ging daar een volledig eigen route in, want mijn ouders konden me daar niet in leiden. En ik vond het zo ontzettend spannend. Alles wat ik weer ontdekte was nieuw en puur en verrassend. En het was heel breed. Het was toch ja, de romantici. Maar ik was ook heel erg gek op Stravinsky bijvoorbeeld. De Sacre du Printemps. En dan spaarde ik dat ik geld had voor de uitverkoop. En dan kocht ik voor de Sacre du Printemps met Ansermet. Ik hield ook echt van Janacek en zelfs Penderevski. Het was grappig dat ik van die moderne muziek ook hield. Maar intussen was toch ook die trompet ook te horen in Bach. In het Weihnachtsoratorium. Dat werd gespeeld op de kerstdagen in het Concertgebouw in Haarlem. Met het Noord-Hollandse Philharmonisch Orkest heette dat toen. En de trompetiste heette volgens mij Nelly Bourré. Nou, dat was natuurlijk grappig dat het een vrouw was, maar als identificatiefiguur. Maar mijn moeder was het ook een beetje voor mij. Dus ik vond het helemaal geen punt. Ik vond het prachtig. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment bij de platenzaak op de Zeilweg was dat de suites van Bach kocht, de orkest suites van Bach kocht, onder leiding van Jean-François Payard op Erato.
En er was een bijgevoegd allemaal noten van die muziek. Dat vond ik prachtig. Er was ook een vijfde suite aan toegevoegd. Want die hadden ze al gevonden. Er was waren geen vier suites, maar vijf. Later bleek dat helemaal niet te kloppen. Dat was van een andere Bach. Maar wat ik toen al een beetje proefde, was die geheimzinnigheid over Bach. Dat er zo weinig bekend was, dat er dingen zoek waren, dat er dan nog dingen gevonden konden worden. En dat is tot nu toe zo gebleven. Niet helemaal niet in mijn leven, maar gewoon in Bach. Bach waar ieder jaar wel weer iets van gevonden wordt. Bach waar 10.000 mensen werk aan hebben. Dat wordt wel eens vergeten hoeveel mensen leven van Bach. En gelukkig genieten we ook allemaal heel erg van Bach. Nou, ik laat nu horen uit de derde suite, de orkestsuite, die zo ontzettend mooi is. Ik laat er eerst het air van horen, hè, het air van mijn vader. Aria betekent dat gewoon. Die heerlijk wat zwevende muziek die langzaam voortgaat en ja, mensen meeneemt op een reis die altijd goed uitkomt. En dan de overgang, was heel belangrijk van dit stuk, weer naar zo'n ontzettende dansende trompet in grote courant is wat daarna komt. En dat was de tijd dat ik eigenlijk geen Bach wou heten, want ik dacht, dat is toch zware muziek. Ik zou eigenlijk liever Brahms willen heten, vanwege de romantiek. Ik dacht, ik krijg met de naam Bach krijg ik geen meisje. Maar Brahms, dat vinden ze wel mooi. Dat is romantisch. Aimez-vous Brahms. Maar ja, als ik dan deze muziek weer hoorde, was ik toch weer verkocht.

U luistert naar deel 2 en 3 uit de derde orkestsuite van Bach. Met het air en daarna de trompet in een dans. En u hoorde heel terecht natuurlijk de uitvoering van Ton Koopman op het Amsterdam Rock Orchestra. Ja, in die tijd is het voor mij toch helemaal niet alleen Bach. Ik dweep met Brahms en Mahler komt eraan. En inmiddels heb ik toch wel wat kantaten gehoord. Weihnachtsoratorium zijn in feite gewoon kantaten. En dan kom ik bij mensen thuis die wonen aan de Van Merlelaan. Prachtig huis met een heel mooi uitzicht. En het is ergens eind van de winter met een beetje mistig op een zondagmiddag. En dan hoor ik het Magnificat. Het Magnificat van Bach. Daar in de Van Merlelaan. En ik zie dat toch voor me. En wie hoor ik dan? Mijn grote held zou die worden. Dietrich Fischer-Dieskau. En hij zong dat zo mooi. Quia fecit mihi magna. In uitvoering met Carl Richter. Ik was verkocht en eigenlijk dat zou ik het liefst willen. Zo zingen als hij. U gaat het nu horen.

U hoorde uit Magnificat van Bach, de aria voor bas, Quia fecit mia magna, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau. Ik had een held. Ik had wel andere helden, die zaten vooral in de raceautowereld. Stirling Moss, Rob Slotemaker. Ik had niks met voetbal. Maar Dietrich Fischer-Dieskau was echt mijn nieuwe held. Alles van hem wou ik horen en zien te krijgen. Er was ook nog wel een vrouwelijke tegenspeelster, Marta Argerich. Maar dat was meer een pin-up. Dat was zo'n mooie, spannende vrouw. Ja, nou ja. Maar ik speelde geen piano, dus had ik wat minder mee. Maar ik had wel plaatjes van haar. Maar Dietrich Fischer-Dieskau aanbad ik. Het was natuurlijk ook gewoon identificatie. En toen zei mijn wiskunde bijlesleraar, want ik was niet zo goed in wiskunde, die zei ook nog dat ik op hem leek. Tja, dan ben je wel verkocht. En Schubert en Mahler en Schumann hoorde ik zo graag met hem. Ik kwam vaak thuis bij de geschiedenisleraar Jaap Meijer, ja, de vader van Isha. En dan gingen we samen luisteren naar platen van Schubert en Schumann-liederen, naar Dietrich Fischer-Dieskau, naar Herman Pruij, en dan spraken we erover. Dus dat heeft mij ook enorm gevormd. Het lied door die grote liedzangers en het Duitse, die mooie taal, ja, daarvoor. Intussen hadden mijn ouders toch nog wel wat muziek, heus wel, maar niet zozeer met Bach. En ze hadden een abonnement op de MMS, de Muzikale Meesterwerkenserie. En met adres aan de Paulus-Pottenstraat in Amsterdam, daar tegenover het Stedelijk Museum. Dat is er allemaal niet meer. En dat was een serie die uiteindelijk oorspronkelijk uit Amerika kwam en die was omgezet in een Nederlandse situatie. Musical Masterpieces was het. En we kregen dan, een heel grappig systeem, één keer per maand een plaat. Allerlei soorten muziek, klassiek wel meestal. En ja, als hij dan vrijdag kwam, dan was ik altijd verzot meteen opzetten en was vaak toch houden. Dan moest je mocht hem terugsturen en als je hem hield, dan moest je na zoveel tijd moest je dan een bedrag gireren. En zo heb ik heel veel muziek goed leren kennen, want ik wou het allemaal heel goed horen. Echt veel leuke muziek, helemaal geen slechte uitvoeringen. En een mooie manier om in de klassieke muziek verzeild te raken. En toen op een dag kwam daar een nogal zware dubbele LP met een geel uiterlijk, met een ja, soort van kerkraam en een soort van Maria, met de naam Hohe Messe. Mass in B minor. Onder leiding van een zekere Günther Ramin. Ja, ik wist er allemaal niets van. Ja, dat Günther Ramin een van de grote Thomaskantors was, opvolgers van Bach. En ook niks van de Thomaner, van de Bach-jongetjes. Ik wist heel weinig van Bach. Ik had van mijn moeder ooit een boek gekregen. Het boekje Johann Sebastian Bach, De Jongen uit Thüringen. Een schattig boekje met tekeningen. Hele leuke plaatjes over een musicerende familie. Maar ja, omdat er bij ons nou helemaal niet gemusiceerd werd, sprak me dat niet aan. Maar ik wist het wel. En mijn moeder, die zong wel, maar die zong vals. En dat is nog ernstig, vooral als je zelf zanger zou willen worden. En dat was echt wel een beetje ernstig. Ja, dan zong ze voor dat dubbel vioolconcert op een nummer. Da da da da da da da da da da da da da da. Ik kan het haast niet nadoen, want vals zingen is ook moeilijk. Ja. Als ik zanger had willen worden, en dat wou ik eigenlijk al die tijd, was dat geen goede basis, want je moet het wel van huis meekrijgen. Niet alleen de genen hoor. De nurture is nog veel belangrijker dan de nature. Want de genetische aanleg voor muziek, die gaat op een gegeven moment toch weer weg. Het moet ontwikkeld worden. Dat brein moet ook geprikkeld worden om muziek te blijven maken. Anders gaat die aanleg ook weer verloren. Dat weet nu op basis van recent onderzoek. Terug naar die Hohe Messe, ja, daar begreep ik helemaal niets van. Waar ging dit over? Mijn moeder had zich nog bekeerd tot het christendom. Was doopsgezind geworden. Dat allemaal tot afgrijzen van mijn vader. Als hij dan zondag naar de kerk ging, zat hij te luisteren naar Harm Stuyveling van het Humanistisch Verbond als tegenprestatie. Maar goed, omdat mijn moeder doopsgezind was geworden, kwam ik nog wel eens in de kerk, de protestantse kerk. Dus ik had wel een beetje indruk wat daar gebeurde en wat de liederen waren, wat een preek was en een stuk uit de Bijbel. Dat vond ik best heel erg boeiend. Maar dat die Hohe Messe, ja, wat kon ik daarmee? Ik snapte er niks van. Waar ging dit over? Hertha Tupper was de alt. Die had ik wel eens als kind gehoord met Koor Thomas in het KMW in Den Haag. Dus ja, die naam kende ik wel, maar ik kon er weinig mee. Ik begreep er weinig van. Maar het intrigeerde me ontzettend, die Hohe Messe. Wat ouder, 18, las ik het boek Lauteringsberg van Thomas Merton. Die pater die boeddhist werd. En daar speelt de Hohe Messe ook een grote rol als hij in het ziekenhuis ligt. Dus dat had me wel ook wel geïmponeerd. Maar goed, die Hohe Messe die heb ik dus opgedronken en dat is later teruggekomen. We gaan nu een stuk luisteren, het Kyrie,
uit die Hohenmesse in die uitvoering van Günter Ramin, die helaas niet op cd te krijgen is. Ik heb heel veel moeite gedaan om daar plaats van te krijgen en dat is me na een paar jaar gelukt. Een Franse editie van diezelfde uitvoering.

U hoorde kantate 4, Christ lag in Todesbanden, gezongen door het Gisewalle Consort met het Musica Amphion Orkestje van Pieter-Jan Belder. Ja, er is ook een enorme discussie onder de muzikologen hoe dat nou zit met die gelovigheid van Bach. Er is een tijd geweest dat, ook in de DDR-tijd, dat ze toch liever Bach puur als muzikus zagen en dat geloof maar lastig vonden. En er zijn nog steeds muzikologen die dan zeggen, ja, toch echt die tijd van die instrumentale muziek en Keuten, dat is pas de echte Bach. En toen is hij maar weer voor die kerk gaan werken. En nou ja, we hebben daar toch een hard bewijs voor gevonden in het Bach-onderzoek. Omdat we twee dingen hebben. We hebben de inventaris van zijn bibliotheek, zijn vooral theologische bibliotheek. En we hebben teruggevonden, in Amerika was hij verzeild geraakt, de Kalofbijbel. Een commentaar op de Luthervertaling. En in de Kalofbijbel, daar is Bach gaan zitten strepen en schrijven. Dus hij heeft niet die... Het was een tamelijk dure aankoop. Het was een tiende van zijn jaarsalaris. Hij heeft niet die Bijbel gekocht op veiling en in de kast gezet. Nee, hij zat erin te kijken en te lezen en te schrijven. En te onderstrepen met uitroeptekens. Hij was er echt mee bezig. En als je die inventaris ziet van die theologische bibliotheek, dan was eigenlijk dat op niveau van een professor in de theologie in die tijd. Bach gaf daar veel geld aan uit. Aan instrumenten, natuurlijk aan zijn kinderen, maar ook heel veel aan die theologie. Dus als er één ding duidelijk is en hard bewezen is, dat Bach met theologie bezig was. Daarom is hij nog niet een kwezelige gelovige. Helemaal geen brave borst. Dat is een man die natuurlijk heel erg van drinken en eten hield. De café-kantaten, liedjes over drank en ook schunnige liedjes soms. Hè, zoals in Bouwenkantaten. Een levendige man. Uiteindelijk heeft hij ook 20 kinderen verwekt. Hij was geen genie die ergens wonderlijk zat weg te dromen. En het is toch wel die Bach die zo breed was, die met deze muziek ons allemaal nog steeds raakt dieper en dieper. Dit was de derde aflevering in Op weg met Bach. De kleine Bach met de grote Bach. In de week dat wij onze 400e uitzending gaan afleveren. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: 1 uur, goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Deze week een aantal dagen geen dag zonder Govert-Jan Bach. Onze samensteller, programmamaker van deze werkdagelijkse uitzending.
1: Goedemiddag dames en heren. We zijn een bijzondere week, want morgen vrijdag is de 400ste aflevering waarin onze technicus Hans Bierman wordt geïnterviewd door niemand minder dan Joop van Zijl. Ja, dit is de laatste dag dat ik wat vertel over mijn route met Bach. Bach in mijn leven, die ja, langzaam maar zeker daar een plek heeft gekregen, maar niet vanzelfsprekend. Hoewel die familielijn is, uitgezocht door mijn neef Eduard Bach, die jarenlang in alle archieven is gedoken. En uiteindelijk vond dat wij dus ook uit Wegmar komen. Dat is waar alle Bach vandaan komen. Daar is ook een Bach-stamhuis. En omstreeks 1600 is daar een feit of fitus. Ingewikkeld, want er zijn meer feiten of fitussen die elkaar over opvolgen. En in die tijd werd het nog allemaal niet zo netjes in de doopregisters geschreven. Later werd het allemaal keurig. En we zijn in ieder geval familie. En waarschijnlijk komen wij van deze feit af, stammen wij af waar ook Sebastian van afstamt. Maar goed, een lijn die dus niet de muziek diende, want deze zoon van feit die ging varen bij de VOC. En dat zijn ondernemers geworden, dat zijn handelaars geworden, waarin de muziek geen rol speelde. Eigenlijk pas bij mij en ook vooral bij mijn jongste dochter, die beroepsmuzikus is, is de naam Bach weer een beetje gevuld met muziek. Ik heb ook eigenlijk tot mijn pensionering niet echt van muziek mijn werk gemaakt. Ik heb 40 jaar in de GGZ gewerkt. Maar in mijn werk in de GGZ ben ik wel steeds meer muziek gaan gebruiken. De laatste 33 jaar daarvan werkte ik in de Valeriskliniek, het psychiatrische academisch ziekenhuis in Amsterdam. En daar zette ik steeds vaker muziek in de behandeling. En dat was een leuk verhaal, want het was een keer een hele warme julidag. Toen kwam een redelijk jonge patiënt naar mij toe, een jonge man. En die zei met smartelijke ogen en een beetje, hij was een beetje psychotisch denk ik. Kunt u voor mij het Erbarmen dich opzetten? Nou, deze week gaat u dat nog horen op vrijdag. Dat Erbarmen dich, de tophit der tophits in de klassieke muziek. En dat deed ik op die snikhete dag in het stiltecentrum. En ik zag dat die man daar zo door geraakt werd. Ik dacht, die man is nu even helemaal gezond. Die muziek maakt hem beter. Dit is troost, dit is power, dit is een medicijn. En toen ben ik groepen gaan ontwikkelen met mooie muziek. Geen groepstherapie, dat is een vak apart. Geen muziektherapie, maar groepen waarin ik mooie muziek draaide. En dat was altijd wel Vivaldi, altijd Bach. Veel Mozart, want Mozart troost. Dat maakt vrolijk. Maar ook tot en met André Hazes met de Vlieger. En veel Jacques Brel, Edith Piaf. Een beetje voor alle mensen die daar zo op zo'n afdeling zaten. Vaak ook oudere afdelingen. Met heel verschillende plumage. Valeriskliniek is Amsterdam-Zuid, dus je had daar professoren, Nobelprijswinnaars, heel veel artiesten, maar er kwamen mensen nog uit de Jordaan. En dat moesten allemaal maar bij elkaar zitten. En dat waren hele leuke uren waarin ik ook goed onthield waar de mensen van hielden. En dat nam ik ook altijd mee. Op een gegeven moment wist ik wel wat aansprak. Ik heb er heel veel geleerd over wat mensen in een moeilijke situatie, in crisis, met muziek kunnen doen. Hoe ze steunt en troost en wat ze raakt. En welke muziek wel en welke muziek niet. Nou, het was altijd opvallend als ik dan op vakantie ging en 3-4 weken in de zomer. Dan werd er altijd geklaagd bij de directie waarom die muziekgroepen er niet meer waren. Want sommige mensen leefden daarop. Dat heeft mij natuurlijk ook veel gedaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het werk bij de concertzender daar ook een beetje uit voortgekomen is. Want er was een jonge patiënt die ook die muziekgroep van mij was volgde. En die zei, jij moet bij de concertzender wat gaan doen. Nou, op zijn aanraden ben ik dat ook contact opgenomen. En ik zou iets gaan doen met Mahler, nog helemaal niet met Bach. Toen kwam op een of andere manier onze directeur, Sam de Jong, met het ontzettend leuke idee, het was nog een werktitel zelfs, om een horizontaal programma te maken met iedere dag van 1 tot 2 muziek van Bach, onder de naam Geen Dag Zonder Bach. Joop van Zijl werd erbij gehaald, dat was ook heel belangrijk. En die zei, werktitel, dat is een prachtige titel, dat gaan we doen. En toen kwam dus daar de technicus Hans Meerman bij en de andere technicus Ben Wormgoor en de redacteur Irene Stolp. Nou, wij zijn met z'n vijf een geweldig team. En dit programma is ondenkbaar zonder deze vijf ontzettende mensen. En we hebben veel lot met elkaar en we maken allemaal foutjes en kunnen wel eens klagen. Maar eigenlijk is het één grote mooie doorgang door de muziek. Want het gaat om de muziek en daar houden we van. Morgen gaat Hans Meerman vertellen hoe in zijn leven ook Bach gekomen is via dit programma. De naam en pensionering ben ik dus dit programma gaan doen bij de concertzender. En van het een kwam het ander. Toen werd ik gevraagd door iemand om een luisterboek te maken over de Matthäus Passion. Dat heb ik gedaan. Dat ging via Thijs Bonger, die hier ook veel werkt, die al luisterboeken maakte. Die heeft mij een beetje geleerd. En zo kwam ik uiteindelijk terecht bij uitgeverij Rubinstein, die mij heel goed begreep en in prachtige edities mijn luisterboeken verzorgde, die nu met al drie luisterboeken in omloop voor veel succes zorgen. Ontzettend leuk om te doen. Maar de basis ligt wel daar in die concertzender, dat moet ik wel even zeggen. Met dank aan iedereen die daar aan mee heeft gewerkt. Nogmaals, wij maken met Geen Dag Zonder Bach geen All of Bach. Dat doet natuurlijk de Nederlandse Bachvereniging al. En op schitterende wijze. Dat is ook visueel aan alles. Wij doen een beetje anders. Wij doen zoveel mogelijk van Bach. Wel alle cantates. Maar het is geen begin om al die klaverschimmel- en orgelstukken te doen. En we doen ook familie. Dat betekent dus ooms en kinderen. We doen ook leraren. Pachelbel, Boekstehoede. We doen leerlingen. Niet alleen zijn zonen, maar ook feit is Brahms en ook Mozart zijn op een bepaalde manier ook leerlingen van Bach. En ja, we doen ook heel vaak bewerkingen van mondharmonica tot computer, ga zo maar door. Dat is een beetje hoe wij het aanpakken. Wij proberen voor de cantates, die toch wel het chef-d'oeuvre zijn van Bachs werk, allemaal te laten horen. En daar moet je iets over vertellen, anders zweeft die muziek echt helemaal in luchtledige. Maar die cantates, die zijn wel heel erg mooi. En ik moet zeggen dat nog steeds hoor ik cantates die ik niet ken of slecht ken. En dat zijn allemaal juwelen. En tegenwoordig zijn er heel veel jonge mensen die ook aan die cantates gaan. In Nederland worden ze op heel veel plekken allemaal uitgevoerd. En ja, dat is erg leuk om te zien. Veel meer dan vroeger. Hè. Maarten Harts heeft zich wel eens beklaagd dat hij het nergens kon horen. Onze grote schrijver Simon Vestdijk heeft al die cantates doorgewerkt. En die deed dat van de piano. Hij kreeg dan de partituur per 5 stukken van de bibliotheek om de hoek, zeg maar, de muziek. En dan ging hij dat allemaal doorspelen op de piano. En hij heeft die cantaten allemaal beoordeeld. En grandioos, zoals dit genie dat deed. Ik laat een stuk horen door een sopraan die ik geweldig vind, Elizabeth Watts. Ik weet niet of zijn familie is van Helen Watts, de grote alt uit de jaren 60. Maar het is een jonge vrouw die ongelooflijk mooi hier een aria zingt die zo diep gaat. En die aria, Ich wünsche mir den Tod. Ja, en er is maar één componist die dat zo diep kan treffen. Dit zware gevoel van dat je eigenlijk wel eens dood wil. Dan Bach.

U hoorde uit het kantate 57, Selig ist der Mann, de aria Ich wünsche mir den Tod, gezongen door de sopraan Elizabeth Watts en begeleid door de Engelse concert onder leiding van Harry Bickett. In het programma Geen dag zonder Bach moet je natuurlijk heel veel ruimte nemen. De opbouw van het programma is nog altijd een stuk vocaal, een stuk instrumentaal, wat orgel, wat piano of klaversimmel. Om daar ook mee te mengen, om het natuurlijk een beetje af te wisselen. En zo heb ik heel veel klaviermuziek, dat is orgel of piano, of klaversimbel. En ook uitgevoerd op piano, maar het is allemaal voor klaversimbel geschreven, leren kennen. En dat is geen straf. Het is eigenlijk voor mij ontdekking na ontdekking. Maarten Hart is natuurlijk amateurpianist, organist. Hij speelt nog steeds in de orgel in Warmond. Leuk, hè? En ja, die kent die muziek allemaal veel beter, omdat hij zelf dat gespeeld heeft. Maar ik hoor nog steeds stukken voor klaversimbel of zelfs voor piano, uit de bewerking dus, die ik niet ken. En dan, ja, denk ik, wat is dit weer geweldig. Behalve mijn werk als geestelijk verzorger en in de verlierskliniek en als psychotherapeut thuis, ben ik ook nog mindfulness trainer geworden. Dus mindfulness meditaties geven. En als ik dit stuk dan hoor van Bach, het orgelkoraal, Schmücke dich, o liebe Seele, dan denk ik, ja, als je dit hoort van Bach, dan heb je helemaal geen meditatie nodig, of oefening, of een training. Dit is allemaal rust, dit is stilte, dit is wijding. Het is gratis beschikbaar. Je hoeft niet voor op een kussentje te gaan zitten. Als je dit opzet, dan is het genoeg. Schmücke dich, o liebe Seele.

U hoorde van Bach de koraalprelude Schmücke dich, o liebe Seele, BBV 654, gespeeld door Ton Koopman op het Gabler-orgel in de Basilica zu Weingarten. Prachtige, meditatieve muziek. Tja, die eeuwige strijd, piano of klaversimmel. Alles is voor klaversimmel geschreven. Bach leerde de fortepiano het eind van zijn leven wel kennen. Heeft hem ook heus wel bespeeld, geprobeerd, maar hij vond het te zacht. Hij vond het niet goed genoeg. Hij maakte ook aanmerkingen op de instrumenten bij de bouwer Silbermann, die alweer kwaad op hem werd. Maar ja, Bach was zeer eerlijk en direct. En hij had natuurlijk altijd gelijk. Maar als mensen als Schwarzwald Richter of Reimer de Leeuw en nog vele anderen Bach op piano spelen, dan is het prima. Dan is het helemaal goed. Reimer de Leeuw, die zei er een keer over op de vorig jaar Zomergast of VPRO TV. Wil je Bach spelen, dan moet je ego kunnen wegzetten. Dat al die mensen met die grote ego's, die kunnen dat niet. Die moeten dat ook niet doen. Dit jaar zei Philip Herreweg hetzelfde in een interview wat ik met hem had. Een aantal zangers kon hij niet gebruiken, of zangeressen, omdat ze gewoon te veel ego hadden. En toch moet je voor Bach, zei hij, ook wel een sterk persoon zijn, maar je moet dat ego moet je even uitzetten. Anders gaat het niet. Daarom bijvoorbeeld, ja, dus ik zal een aantal mensen teleurstellen, geen Glenn Gould voor mij. Glenn Gould is een grensverlegger, maar het is ook het soort type mensen wat ik natuurlijk heel goed ken uit de psychiatrie. Maar hij is te veel aanwezig, hij is te nadrukkelijk, hij stoort mij, niet alleen door dat zingen. En ja, ik moet u zeggen, hij houdt niet van Mozart. Dat deed Karl Barth ook niet. En dat vind ik dan wel heel erg, dat je niet van Mozart houdt. Voor mij is Mozart nummer 1. Dat mag u wel eten. Geen dag zonder Mozart. Kijk, Bach is net als de grote bergen in de Tour de France. Hors concours. Buiten mededing. Bach staat gewoon los. Maar van de muzici. En ik hou van heel veel van Brahms en van Beethoven. En van Mendelssohn en van Schumann. Dan ga zo maar door. Maar Mozart, ja, dat is heerlijk. Ja. Als je dan Bach op piano hoort, dan heb ik één herinnering aan de Goldberg-variaties, gespeeld door Murray Raya in het Concertgebouw. Het was zo vol dat we alleen nog maar plaats konden krijgen op het podium. En we zaten ongeveer 2,5 meter achter Raya, die 70 minuten muziek uit het hoofd speelde. En ja, als je dan zo dichtbij zit, dan is daar toch een radiance, dan is daar toch een uitstraling. En het was zo puur, zo bijzonder. Het was een van de grote ervaringen van mijn leven. En vandaar dan even een stukje van de aria uit de Goldberg-variaties door Murray Pariah.

U hoorde de aria uit de Goldberg-variaties van Bach, BWV 988, gespeeld door Murray Pariah. Jonge mensen die spelen ook Bach op piano. En zo ontmoette ik, en dat is het leuke van oh ja, deze uitzending, je leert heel veel mensen kennen. Hele jonge, begaafde muzici die ja, nog niet zo beroemd zijn, maar al zo goed. En zo leerde ik Daniel van Hoeven kennen. En hij heeft dezelfde inborst als de cellist Joachim Eilander. Mensen die ontzettend goed zijn en die alleen maar bekend moeten worden omdat ze eigenlijk al zo goed zijn. Mensen die ook hun ego graag en makkelijk inleveren. Luister maar even naar dit stuk uit de tweede partita in C-klein van Bach. Partita voor klavier. Begint met een langzame inleiding en dan, na die bezonkenheid, dan gaat het los. Ja, dat is zo Bach. En hoe doet hij dat mooi en doet hij dat puur?

U hoorde de uit de tweede partita van Bach, BWV 826 in C-klein, de Allemande door Daniël van der Hoeven, pianist die nog een grote toekomst voor zich heeft. Ja, tot slot, dobber terug naar het klaversymbool. Ja, want zoals u weet is onze begintune eigenlijk het begin van het zogenaamde eerste klavierconcert van Bach, meestal op piano, vaak op klaversymbool. U hoort ook wel eens uitvoering op viool. Dat zou de hypothese zijn als reconstructie, dat het oorspronkelijk voor viool is geschreven. Ik vind het beste zelf klinken of klaversymbool ook nog wel op piano. Op viool vind ik het wat minder. En onze tune hebben we niet voor niets gekozen. Het is Bach, het is indringend, het is jazzy, het is ook een beetje ruig. Het is ook een heel bijzonder concert. Een van de meest dramatische stukken van Bach, maar ook zo ontzettend modern. Met wat interessant in het derde deel, de cadensen van meneer Brahms. En wat is het leuk dat ik nu een uitvoering heb gevonden door een Iranier. Namelijk Mahan Esfahani, dat geweldig speelt met Concerto Köln. En ja, heerlijk dat er dan een keer geen slecht nieuws uit die hoek komt, of bommen of wat dan ook. Maar een groot origineel kunstenaar daar uit Iran ons dat horen.

Nou, tot slot dan nog even altijd die vraag wat je dan de beste componist vindt. En van die beste componist dan het mooiste stuk. Wat is nummer 1? Ja, dat vind ik altijd heel lastig. Ik was laatst in Leipzig en dat was een leuke bijeenkomst van een aantal grote dirigenten. En dan werd ik weer gevraagd, welke kantaten vind je nou het mooiste? Nou, iemand, Gardner, zei, 35 kan ik ze opnoemen, vind ik de beste. Maar een andere dirigent zei, nou, het stuk waar ik mee bezig ben, dat vind ik het mooiste. Nou, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk om dat mee te nemen. Waar je mee bezig bent, waar je in zit, dat is dan op dat moment het mooiste. Nou goed, ik heb toch wel een persoonlijke tearjerker van de muziek van Bach. In een kantate die ik ooit zelf heb proberen te zingen. En nou ja, tot ik daar in het eerste deel, al eerste aria al technisch, vastliep in de coloraturen. Maar aan het einde van dat eerste stuk, die eerste aria, daar komt een fragment dat als het ware de bas weer helemaal naar de tekst teruggaat. En ja, daar liep ik dan ook met de zingen ook altijd vast in mijn eigen tranen. En de tekst is, daar leek ik in koemer of eenmaal in het graap. Daar wischt mir die tränen mijn heiland zelfs aap. Ja, en dat komt dan weer terug aan het einde van de kantate. Dat is geweldig gedaan door Bach in het laatste recitatief voor het slotkoor. Ja, eigenlijk, behalve iemand die echt van mij houdt, is er niets of niemand dat me meer kan troosten dan dit soort muziek, deze muziek. Ja, troost und trauer is toch wel het geheim van Bach, wat hem ook onderscheidt boven de andere componisten. Hij die dat zelf zo goed wist met zijn zware leven, waar hij zijn geloof had en zijn muziek, want die liepen ook in elkaar over. En ik laat het nu horen, natuurlijk gezongen door mijn held, Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Jordi Savall hoorde u met het Misericordia uit het Magnificat in D groot van Johann Sebastian Bach. Ja, Hans, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending alweer. Jij bent de grote man achter de techniek van het geheel. Radio maken, dat is nu je zaak. Je hebt oude apparatuur, we hebben het er net al over gehad. Al of niet gedumpt vanuit Hilversum. Maar ja, het moet met dat vrijwilligerswerk zo goedkoop mogelijk natuurlijk. Wat doe je verder hier bij de Concertzender?
1: Nou, ik ben ook bezig met wereldmuziek. Ik heb een programma, dat heet Acoustic Roots. Dat is ooit begonnen als een live programma. Maar we zitten inmiddels op een locatie waar dat niet meer zo goed gaat. Dus we nemen het maandelijks op. Maandelijks programma van een uur. Dat is eigenlijk een soort huiskamerachtige setting. Een huiskamerconcert. En daar hebben we allerlei artiesten uit de wereldmuziek en folk. En die komen er spelen. En
0: internationaal ook?
1: Internationaal ook, ja. Café Zimmerman natuurlijk. Ja. Dat is een spin-off van Acoustic Roots eigenlijk. Want het is eigenlijk dezelfde formule.
0: Mag ik nog wel even uitleggen. Café Zimmerman was dat café waar Bach ook zijn muziek inbracht in Leipzig.
1: Ja.
0: Maar zo hebben wij dit programma genoemd. Hè?
1: Maar omdat de sfeer zo...
0: Café-achtig.
1: Café-achtig.
0: Koffie en taart.
1: Gewoon rond de tafel muziek maken. Het gaat om de muziek. En
0: je had nog een programma, Acoustic Roots hadden we het over de wereldmuziek. Maar je hebt ook nog een programma dat je samen doet met Irene Stolp, verantwoordelijk hier voor de oude muziek, de muziekkamer.
1: Ja, de muziekkamer. Vrijwel dezelfde opzet als Café Zimmerman, maar ook Acoustic Roots.
0: Met publiek?
1: Met publiek, muziek maken, daarover praten, passie voor muziek. Geen drempels eigenlijk.
0: Wat bedoel je met down to earth?
1: Nou, kijk, ik zie dat heel veel in Acoustic Roots. Er komen artiesten en dat zijn fantastische muzici. En die gaan zitten, die gaan gewoon lekker spelen. En daar komt de mooiste opnames.
0: En dat doen die klassieke muzici ook. Die willen
1: precies.
0: Wat vroeger, maar voelden zich een beetje verheven misschien. Maar tegenwoordig zijn ze inderdaad down to earth. En dat bedoel je?
1: Nou, ze willen het gewoon. Ze vinden het fijn om daar te spelen. En ik denk dat de sfeer daar heel erg aan meewerkt.
0: Hans Meerman, we zijn aan het eind van deze uitzending. De 400ste uitzending. En we hebben jou even in het zonnetje gezet in dit uur. Want jij bent de technicus waar uiteindelijk alles om draait. De uitzending komt in de lucht en op de kabel, zoals jij dat uiteindelijk in elkaar zet. En je begint altijd, zo beginnen we, met muziek uit van Bach uit een vioolconcert. En daar heb je ook iets uitgezocht, maar dan iets anders. Een ander deel.
1: Ja, dat is meestal pakken we het eerste allegro van het

0: vioolconcert in D mineur, BVW 1052. Maar dit keer heb ik dus het derde stuk en dat is de tweede Allegro. Dus dat stuk.
1: Dus niet het eerste, maar het derde deel. Uitgevoerd door Alina Ibrahimova. En ja, we horen het al zachtjes hieronder. En dat
0: Dankjewel.
1: Is eigenlijk de eindmuziek. Hè?
0: Dankjewel voor het interview. Ik vond het heel,
1: graag gedaan.
0: Heel fijn.
1: Leuk je hier te hebben, Hans. Hans Meerman was dat. Dit was Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. En Govert-Jan Bach, dat is uiteindelijk nog de geestelijke vader. De godheid in deze serie uitzendingen. We hebben het met plezier gedaan tot nu, de 400ste. En op naar de, nou wat zal ik zeggen, de zoveel 100ste. Goedemiddag.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifeno van Niccolò Porpora.

pianist Daniel van der Hoeven speelde de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Er zijn weer veel nieuwe cd's. We kunnen er niet onderuit, vooral als ze zo goed zijn als deze. Vioolconcerten van de Engelse barokvioliste Rachel Podger. We zullen binnenkort een solistenportret aan haar wijden, maar hier een voorproefje met dat imponerende, maar veel te onbekende concert voor klavercimbal, fluit en viool in A-klein, BWV 1044. Het lijkt, qua structuur en bezetting, best op het 5e Brandenburgs concert, maar staat in mineur en heeft een overweldigend, wat dreigend begin. Het neigt naar de romantiek. Een zoon van Bach zou er ingrepen in hebben gedaan. U hoort een transparante uitvoering met voor iedere stem maar één instrument, glashelder.

Rachel Podger speelde met Bracken Baroque het concerto voor klavercimbal, fluit en viool in A klein BWV 1044 van Johann Sebastian Bach. En tot slot laten we Jan Jansen aan het woord, de vader van, maar zelf een uitnemend muzikus. Klavercimbal en orgel. Hij maakte die mooie opname van de gecompliceerde Klavierübung 3, waar Bach de hele Lutherse theologie condenseert in zeer afwisselende orgelstukken. Voor de fijnproeven geschreven, door Bach zelf uitgegeven, en dat was in 1739.

Jan Jansen bespeelde het Metzorgel in de Domkerk in Utrecht. Klavier Übung 3, de grote orgelmis. Voor de BWV-nummers, dan kijkt u maar even op onze speellijst bij concertzender.nl. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling is in handen van Govert-Jan Bach. Het is woensdag, dus het is weer tijd voor een solistenportret, dachten we. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Daniël van der Hoeve en diens tweede cd, die vooral aan Bach en diens inspiratie is gewijd. Een zeer mooie cd, perfect opgenomen en uitgevoerd door het Nederlandse label Seven Mountain Record. Die laat ons kennis maken met een rasmuzikus, deze Daniël van der Hoeve. Daniël van der Hoeven's eerste cd was met Bartok en Prokofjev en die cd werd zeer gunstig ontvangen. Van der Hoeve werd geboren in 1985 in Amerongen en hij begon op 7-jarige leeftijd met pianolessen bij Frits Kroeze in Amersfoort. Zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium, dat was bij Ellen Korver tussen 2003 en 2008 en Naum Grubert van 2008 tot 2010. En die sloot hij in 2010 af met een onderscheiding. In maart 2013 werd Van der Hoeve winnaar van het internationaal Bach-concours in Würzburg, Duitsland. En bij het internationaal Bach-concours in Leipzig, dat was in 2014, ontving hij een speciale prijs. In april 2010 won Daniël van der Hoeve de hoofdprijs. En dat was een cd-opname en de Yuri Yegorov Gold Medal bij het vierde Nationaal Pianoconcours IPF, van 2010 dus, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York en dat was in het najaar van 2005. Daniël van der Hoeve, als puber zei hij tegen zijn ouders: "Tja, liever geen Bach." Nou, zeiden die ouders, dat zullen we nog wel zien. En zo geschiedde. Want deze nieuwe cd met de naam Bach & Co. laat een pianist zien die reist tussen nieuwere tijd, romantiek en Bach en vice versa. Het is juist met Bach dat Daniël zijn eerste trofees won. Terug naar de oorsprong van alle muziek, Johann Sebastian Bach. Van wie Beethoven zei: "Nicht Bach, aber Meer muss er heißen." Niet Beek, maar Zee. Ja, Oceaan. Oceaan moest die heten. Beethoven dus zei dat. We gaan eerst luisteren wat Daniël doet met die heerlijke tweede partita voor klavier.

U hoorde Daniël van der Hoeven met de partita nummer 2 voor klavier in C-klein, BWV 826. Ja, daar resoneert iets van de helderheid van de grote Glenn Gould, wegbereider en voorbeeld voor velen. Maar Daniël heeft een warmte in zich die Gould in ene malen mist. Met zijn schizoïde gevoelsleven kan hij Bach motorisch prachtig neerzetten, maar die viel altijd door de mand met de romantici, zoals Brahms. En Mozart haatte hij. Die had nog eerder mogen sterven, zei hij. Tja, daar hebben we met Daniël van der Hoeven nou juist geen last van. Met enorme precisie, transparantie en bewogenheid zorgt hij voor een warmbloedige, maar niet bezwaarde, romantische uitvoering van Bach. Het klavercimbel is niet ver weg. Maar de kleuring en dynamiek die niet met het klavercimbel kan, geeft hij een subtiele invulling. Het wordt tijd voor een wohltemperierte klavier, hierbij een voorproefje uit het tweede boek, nummer 5 in E groot, BWV 874.

En aldus gaf Daniël van der Hoeven een uitvoering van boek 2 uit het Wohltemperierte klavier, Prelude en Fuga in E groot. En dan is het zo leuk dat Daniëls veelzijdigheid, zijn affiniteit met Bach en zijn herkomst uit de romantiek en de 20e eeuw, die zo onderschatte Mendelssohn Bartholdy, alles geeft wat hij verdient. Mendelssohn is zelf ook kind van twee werelden, al volop romanticus, maar o zo schatplichtig aan zijn grote voorbeeld, Bach, die hij vereerde als een vader en wiens Matthäuspassie hij heruitvoerde. Die twee werelden raken elkaar subliem in de vertolking van Daniël. Wij vinden dit heel overtuigend. Geen klavierleeuw, maar wel een sterrenniveau. Luister hoe hij de fuga van deze prelude en fuga op 35 inzet. Hij voert de luisteraar mee op een zeer spannende reis.

Daniël van der Hoeve speelde de prelude en fuga opus 35 van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dan was er nog één die zich liet gezeggen door de god der muzici, Bach, en dat was Mozart. Al een gevierd componist vond hij dat hij bij Bach nog veel te leren had en wierp zich op diens preludes en fuga's toentertijd goed bekend. Bach was helemaal niet vergeten. Beethoven en Mozart zijn niet denkbaar zonder Bach. Mooi is deze cd van Daniël opgebouwd en ook Mozart zet hij levensecht neer. Je zou toch hopen dat Edisons en zo niet alleen naar de grote cd-merken gaan als Decca en DGG. Deze Mozart is indringend en doet denken aan zijn fantasieën voor piano.

De prelude en fuga in C groot, Köchels Verzeichnis 394 van Wolfgang Amadeus Mozart. Daniel van der Hoeven op de piano. Ten slotte is daar die grote 20e eeuw Shostakovich, die zo aan Bach gehecht was dat hij een heel boek preludes schreef. We zullen die nog een keer helemaal laten horen, ook weer onderschatte muziek. Daniel van der Hoeven ontvouwt hier zijn grote affiniteit met de 20e eeuw, maar zo dat je Bach niet vergeet. Het staat als een huis, raakt, treft, ontroert en wat een opname. Daar kunnen de grote jongens nog wat van leren. Daniel van der Hoeven in Shostakovich, geen uitsmijter, maar een waardig slot. Hier word je stil van.

Onder Bach wordt iedere werkdag uitgezonden tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag, tot morgen.

1 uur op de concertzender. Geen dag zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. En dan nu, gisteren al beloofd, het tweede deel van de Hohe Messe. Morgen, 8 oktober, na de pauze te horen in de prachtige Sint-Joriskerk in Amersfoort met een puikkoor en uitnemende solisten. Deel 2, met het geliefde Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman, alt. U kunt haar ook op YouTube zien. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk, het Erbarme Dich en het Schlafen mijn Liebster verenigd in deze oeraria, die al 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732, BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt. Dieper dan diep, hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, als het maar de diepte in kon. Orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore. En toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen, kom dan naar Amersfoort. Want in dit testament, de Hohe Messe, dit testament van zijn muziek, gaat Bach voor de fuga's. Die komen amper voor in de Matthäuspassie. En van fuga's, daar kun je high van worden. Dan kom je letterlijk in hoger sferen. Het wonder van de herhaling van het noot tegen noot, het contrapunt.

Leo van Doeselaar speelde op het Silbermann-orgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchow, Fuga voor orgel in D-klein BWV 538. Donderdag en vrijdag dan laten we de vier zogenaamde Lutherse missen horen, die Bach in zijn latere leven schreef, grotendeels op basis van oudere kantatenmuziek. En dat zijn dan, dat heette zo, parodieën. Ze heten Luthers omdat ze als Latijnse tekst passen in wat Luther voorschreef voor kerkelijke hoogtijdagen. Veel Latijn in de kerk dan. Luther zelf komt er weinig in voor, behalve soms in de orkestpartij, alleen voor de goede Lutherse hoorder merkbaar. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Goedemiddag en tot morgen.

Dit is de Concertzender. Goedemiddag. We beginnen weer aan een aflevering, zoals iedere werkdag, van Geen Dag Zonder Bach. Een programma dat samengesteld wordt door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Nu twee afleveringen die de toetsendag en het solistenportret verbinden. Want we laten de gehele klavierübung deel 3 horen, gespeeld door Stefanie Molardi, een vermaard barokorganist die we daarmee ook in het zonnetje zetten. In 1739 was het 200 jaar geleden dat Leipzig, nogal laat, Luthers werd. En Luther er toen ook gepreekt had, in de Thomaskirche nog wel, met medewerking van de Thomaner jongens. De door en door gelovige Bach schrijft naar aanleiding daarvan een hommage aan de theologie van het Lutheranisme en zet de Lutherse catechismus en de bijbehorende koralen om in puur noten. Hij had die als jongen al uit zijn hoofd moeten leren en hij was zijn hele leven met theologie bezig geweest, gezien zijn zeer uitgebreide theologische bibliotheek. Daar kwamen de verzamelde werken voor Luther minstens 2 keer voor, vaak in dure uitgaves. Bach gaf behalve aan instrumenten en aan wijn daar zijn geld aan uit.

Dat weten we van de bonnetjes. Er zijn nog altijd muzikologen die de gelovigheid van Bach willen bagatelliseren. En dat hij nu eenmaal veel voor de kerk heeft geschreven, omdat dat zijn werkgever was. Veel mensen associëren gelovigheid snel met braaf, zedig, preuts, gematigd, sober. Maar dat klopt natuurlijk niet bij de vitale, soms opvliegende en levenslustige Bach. Koffie, bier, wijn en het verwekken van 20 kinderen, dat tekenen meer. Maar hij was ook zeer gelovig. Bewijs? We hebben zijn huisbijbel, de Kalofbijbel, gevonden. Een en al Luther, met onderstrepingen en commentaar van Bach zelf. Daar was hij dus echt mee bezig. Vandaag het eerste deel van dat Orgelbüchlein deel 3, voor kenners en liefhebbers geschreven.

Goedemiddag op de concertzender. Het is 1 uur, weer het programma Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. En zoals beloofd, nu de Lutherse missen. Luthers niet omdat ze teksten of muziek van Luther bevatten, maar passen in zijn opvatting dat Latijnse kerkmuziek nodig is op feestdagen. En daarvan had Bach in de jaren 1730 te weinig van. Hij had Duitsstalige kantates genoeg. U hoort nu de mis in G klein, BWV 235.